Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

aan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: terecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet. Good morning.

0: Hé, hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
8: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental, uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-verbeke.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Ja, hallo. Goedemorgen. Het is ondertussen 7 uur. Hier Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills.

Ja, ik heb zo eens eventjes in het weerbericht gezien, maar dat is niet voor de komende uren of voor de komende dagen, denk ik dan. Hier komt de Rainy Day Filling Again van The Fortunes. Hier Diederik in de morgen. Goedemorgen. Diederik.

breekt de week. Het is vandaag woensdag. You are the one for me, formidable, van Charles Aznavour natuurlijk, uit 1963. Jongens en meisjes, dames en heren, goedemorgen en welkom. Diederik in de morgen bij tot 11 uur. En dan drinken we de koffie tot 2 uur, doen we zo'n hele zomer lang. Lee Dorsey.

0: Sorry, you're not saying If I Were a Carpenter and You Were a Lady, Would You Love Me Anyway. Hier, goedemorgen, is Diederik in de morgen. We worden een beetje wakker op woensdagmorgen. 26 hebben we vandaag op onze thermometer in het Antwerpse. Vandaag is het ongeveer op dit ogenblik al een graadje of 18, 19.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vinken.

0: daar gaat Marion Faithfull in relatie met Mick Jagger. Dat is echt gebeurd. As tears, as tears go by van Marion Faithfull. Goedemorgen, Diederik in de morgen. De jaren 60, die zijn van onze.
1: Wake up with the 60s. Zoo Radio.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03-651-48-54.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeek.

Ja, die waren zo populair. Cliff was niet alleen populair, ook deze mannen waren heel populair. The Shadows is een begeleidingsband gedurende jaren, maar ook heel veel solo hits gemaakt, terecht natuurlijk. Net gehoord hier The Shadows en The Foot Tapper hier op Zo Goedemorgen, de jaren 60 zijn van onze. Daarvoor The Beatles, onze stamgasten, Come Together Right Now en Over Me en Dobby Doveel met Hey Hey Lover. Doet een beetje rustig, voorzichtig.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
6: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Jane.
1: David Garrett kennen we natuurlijk ook in de uitvoering van, ja, de Rolling Stones natuurlijk. Dit is de grote hit-uitvoering. Hier is Zoo, hier is Diederik in de Morgen met Tommy James en de Shondells. Ik denk dat we alleen zijn.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Het Amerikaanse leger heeft Iran vannacht aangevallen als vergelding voor Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse aanvallen waren gericht op een 80-tal militaire doelen. De VS willen zo de Iraanse capaciteiten ondermijnen om de internationale scheepvaart nog aan te vallen, zegt het leger. Beide landen beschuldigen elkaar al een tijdje dat ze het voorakkoord schenden. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten. Hij wou aan een verkeerscontrole ontsnappen en probeerde een politieauto aan te rijden. Daarop is hij neergeschoten. Volgens ICE was hij illegaal in de VS. Marine Le Pen van de Franse extreemrechtse partij Rassemblement National is wel degelijk presidentskandidaat, ondanks haar veroordeling. Ze kreeg in beroep wel een mildere straf voor het verduisteren van Europees geld. Ze zou haar campagne moeten voeren met een enkel band. Maar op de Franse tv heeft ze aangekondigd dat ze in cassatie gaat, waardoor haar veroordeling voorlopig is opgeschort en dus ook de enkel band. De depots van brouwerij AB InBev in Vlaanderen blijven ook vandaag dicht. Er is een staking bezig en overleg tussen directie en vakbonden levert voorlopig niks op. Een deel van het personeel klaagt over de hogere werkdruk na enkele wijzigingen. De bonden vragen extra personeel. Zwitserland heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal. Het ging via strafschoppen voorbij Colombia. Het stond na verlengingen nog altijd 0-0. Zwitserland komt in de kwartfinale uit tegen Argentinië. Dat raakte pas in extremis voorbij Egypte. Dat stond lange tijd 0-2 voor. Pas in het slotkwartier ging Argentinië daar nog over. 3-2, onder meer met een goal van Lionel Messi. Zon, wat wolken en 27 graden vandaag. De komende dagen gaat het richting 30 graden of meer, maar grote uitschieters, zoals bij de vorige hittegolf, die krijgen we voorlopig niet.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Een beetje wakker worden. Het is ondertussen 8 uur.
2: From the Beverly Hills.

0: valt niet natuurlijk.
1: Dit is hem, hier is zo. Goedemorgen, die deken de morgen. Ja. Als je voor de kleerkast staat, wat moet je nu aandoen vandaag? Ik stel voor om een korte broek aan te doen en een t-shirt. Good morning.

0: Zo triest allemaal, al die kleine dingetjes, all kinds of everything, reminds me of you, van Dana natuurlijk. Hier is Diederik in de morgen daarvoor, hou nog een keertje van mij, van Michel Polnareff en français.
1: The home of rock and roll, soul and pop.

0: Voor iedereen,
1: voor iedereen een beetje anders natuurlijk.
0: I get a sweetest feeling. Hoe krijg jij je sweetest feeling? Ja, dat wil ik niet weten. Hoor Jackie Wilson. Hier, Zoo. Goedemorgen. Zoo Radio. Worldwide at zoo.radio.

0: specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
4: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
5: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis. Voor groepen tot 12 personen, zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

een fantastische oldies. Die hoor je hier op de radio bij Diederik in de Morgen. Maar die hoor je eigenlijk 24 uur per dag hier op Zoo. En wil je zelf ook een plaatje aanvragen waarvan je denkt, hey, die wil ik wel eens horen. Ga naar onze website zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen plaatje aan voor

Opgelet. In 1970 dan vielen de Indianen de hitparade aan. Dat deden ze met deze plaat. De Red Bone Bus, de naam van de groep natuurlijk, hadden een aantal hitjes, waaronder de plaat die we net hoorden. En dat was natuurlijk The Witch Queen of New Orleans. Maar de allereerste was We Were All Wounded at Wounded Knee. Broadcasting to the world.

Een hele mond vol Dave, Dee, Dozie, Bieke, Miek en Titch. En save me, red mij alstublieft. Help mij uit de nood, want de jager schiet mij dood. Laat mij in uw huisje, klein. Ik zal u eeuwig dankbaar zijn. Arita.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirks.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Jawel, goedemorgen. Het is woensdag, de Break the Week-uitzending van 8 juli. Het is ondertussen 9 uur. From the Beverly Hills of

met een glas melk in dat geval. Richard Anthony en Someone Else's Baby van Adam Faith uit 1960 hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen. Ja, Diederik in de Morgen presenteert het komende half uur. Niels Daka, Bobby Darin, Dean and the Bellmans, The Beatles, Jimmy Justice, Leo Sayer en The Creedence Clearwater Revival nu. Wow, wow, wow.

Een beetje jingelig aan de gitaar natuurlijk. En Green River van de CCR. Ook gelezen, ook gehoord in het nieuws. Marine Le Pen moet een enkel band dragen. Dat heb ik ook een aantal jaar gedaan, een enkel band gedragen. Maar dat is niet zo goed voor de bewegelijkheid. Ik heb het nu vervangen door 2 zegelringen en 3 armbanden. Morgen.

lachen we nog maar in ons bed. Hè. Dream Lover, goedemorgen. Hier is hem, hier is Diederik in de morgen. Hier is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons. Even naar buiten kijken voor vandaag. Hier een graadje of 26, wat zon, wat wolken. Op dit ogenblik hebben we al een graad of 20. Veel wolken zijn er ook wel. Maar vanaf de komende dagen gaat de temperatuur met flinke schreden vooruit. We verwachten boven de 30 graden de komende dagen en heel veel zonneschijn.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

0: meer hoeft dat niet te zijn natuurlijk. De jaren 60, die zijn van ons. Hier is Zoo uit 1966 met Dionne Warwick. Maar the world needs now is love, sweet love. We hadden ook Niels Sedaka en Bobby Darin bijvoorbeeld. En de Captain en Tenille. Love, gelukkig maar, we'll keep us together.
1: Ladies and gentlemen, the beat.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Oh, amai, mijn voeten.
7: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
8: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solden bij Schoenen Dirix.
9: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
10: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
11: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
12: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Jij met jouw zweetpatheekjes, Sweet Pea van Tommy Rowe natuurlijk. En The Golden Earring, Real Love en The Piltdown Man. En Piltdown Rides Again, als jij dat wil natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemorgen, Diederik in de morgen met The Searchers. Sweet.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af. We krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Welkom bij Diederik in de Morgen. Het is 10 uur op woensdag 8 juli. We breken de week. Hè.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Oh. Tequila van The Champs natuurlijk en daarvoor Make Me an Island van Joe Dolan. Het is natuurlijk niet echt zo bedoeld. Hè. Straks The Beach Boys, Trini Lopez, The Mardi Gras. We hebben onder andere het thema uit Bonanza. We luisteren naar Steam en Make Me Yours, als dat enigszins mogelijk is. Dankjewel.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op eurodeco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op eurodeco.be.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: niet, dat mag, dat hoeft niet. Vicky Carr, in dit geval, in deze uitvoering, You Don't Have To Say You Love Me, maar het helpt natuurlijk wel een beetje. Daarvoor de Beach Boys, Help Me Rhonda en Trini Lopez en Unchain My Heart. Goedemorgen, hier is Zoe, hier is Diederik in de morgen. Met de komende minuten Tonya Sweet, we hebben Cliff Richard, we hebben Bobby Solo, de Big Bopper, Gently Lace. En de Bee Gees, die hebben we ook op de radio bij onze The Spicks en The Spicks of Life.
1: Zoo Radio. 60s Power.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn duchtmaar, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direx.
7: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
9: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen opzettelijk niet aan een halte op hun route. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Zo zijn dit jaar al 442 haltes gemist. De NMBS zegt dat die keuze soms bewust wordt gemaakt bij treinen die vertraging hebben. Dat moet voorkomen dat die ene vertraging ook invloed gaat hebben op andere treinen en dat zo nog meer reizigers in de problemen zouden komen. Het overslaan van haltes gebeurt nooit tijdens de spits, zegt de NMBS, en alleen bij kleinere haltes. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. De VS zegt dat het zo'n 80 doelen in Iran heeft geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president liet gisteren opnieuw vallen dat hij Groenland wil innemen. Hij gaf ook weer een sneer naar de NAVO. Hij had gewild dat NAVO-landen hem hielpen bij zijn aanvallen op Iran. Het is dus mogelijk dat de kwestie Iran vandaag ongepland toch op de agenda komt te staan. Regeringsleiders spreken op deze NAVO-top onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. Egypte dient een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding. En dat terwijl Egypte wel een doelpunt afgekeurd kreeg. Egypte stond tot de 79ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 2-3 en is nu uitgeschakeld. Het eist uitleg van de FIFA. Argentinië, dat de wedstrijd won, speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. De bewolking neemt verder af, we krijgen zon en temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen en de volgende dagen volop zon, met in het weekend maxima boven de 30 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Welkom. Ja, de koffiebel gaat bij Diederik op de koffie tot aan 2 uur vanmiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, het is een goede man. My Man is a Sweet Man van Millie Jackson. En de Capitals daarvoor een Cool Jerk hier op de radio bij Zoo. Welkom bij Diederik op de Koffie met de CCR, de Spencer Davis Groep. Straks de Rubet, Bobby Vinton. We hebben nog een andere Bobby uitgenodigd in een schuifje. Bobby Bloem komt voorbij. En Oh Lady Mary van David Alexander Winter.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn Hollandse klaantisje doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem er iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Goed, hè?
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel -75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-verbeke.

De jaren 60 zijn van ons. Hier is Zoo met The Game of Love van Wayne Fontana en de Mindbenders. En daarvoor Diana Ross en The Supremes. Ik leef in schaamte. Zoo Radio.

0: versleten, en dit is versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
3: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Oh, amai, mijn voeten.
6: Van voeten kun je niet veranderen, maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solden bij Schoenen Direx.
7: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.

Diederik op de koffie, ja. A Touch of Velvet, Sting of Brass, een Mood Mosaic en de Ladybirds. Dat is een hele mond vol natuurlijk. Hè. Uit het midden van de 60s en daarvoor Gary en de Pacemakers. Hier, I Am The One en La Marche des Gendarmes van Raymond Lefebvre. Hij schreef de muziek voor alle films van Louis de Funès. Les Gendarmes, Saint-Tropez natuurlijk. Hè. Het was een cyclus van een film op 7 volgens mij. Jongens en meisjes, dames en heren, het wordt dadelijk lunchtijd. De boterhammen gaan

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, hier is Zo. Het is ondertussen 12 uur. Het is de boterhammendoos die open gaat en niet de boterhammen. Dat is een beetje vies, hè?
3: From the Beverly Hills.

in onze brooddoos zat een plaatje dat heette Johnny Angel. Oh, zo mooi. Hier is Zoo. Wij zijn zo gelukkig samen in het gezelschap van de jaren 60. Want de jaren 60 zijn van ons. Imagine.

My Life. Oh, Stevie Wonder natuurlijk. Hier is Zo. Hallo allemaal. Goedemiddag bij Diederik op de koffie en op de boterhammen ook natuurlijk. Hè, want we eten boterhammen zoals middags. Dat doen we zo tussen 12 en 2 met Raymond.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei, dat is hier... En wie is naar links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
9: Good afternoon.

fantastische muziek. Hier hoort de Swingin' School van Bobby Rydell en Elton John, Candle in the Wind. Geen deuren tegen elkaar openzetten, want anders is ze uit. Hè. Nobody plays more 60s.

iedere kop de koffie. Hè. Ik ben, ik zeg, I am, I said. En nu de Marshalls, die we nog kennen van Blue Moon, die hadden ook een ander hitje. En dat was deze plaat, My Melancholy Baby.

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
0: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
3: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schip.

Ja, Frank Sinatra is er nog eventjes over aan het nadenken. What Now My Love, geschreven natuurlijk door Monsieur Sonmil Voltaire Gilbert Beco als E. Maintenant. En daarvoor If Paradise Is Half As Nice van Eamon Conner.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Aha, goedemiddag, het is 1 uur. Hier is Zo, hier is bij Diederik op de koffie. En we drinken koffie, maar we eten ook boterhammen.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, Fats Domino, niet te ver, of het moet op de band zijn natuurlijk. Jawel, 1957, I'm Walking, and The Last Time, daarvoor van Andrew Oldham en zijn orkest. Hier is zo, goedemiddag allemaal, jongens en meisjes, dames en heren. Hier is de Sir Douglas Quintet en Mendocino.

0: snel.
1: Maar terug vertrek natuurlijk. De Beatles, Get Back. Hier op zondagmiddag bij Diederik. Op de koffie 1969, zoals ontleven. En Detroit Emeralds daarvoor met Feel the Need in Me. Helemaal van binnen.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u, net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer. Broadcasting to the

waar gaan die naartoe? We weten bijvoorbeeld waar een slechte accu terechtkomt, een batterij. Maar waar? Op het autokerkhof, in dit geval op het hartenkerkhof, gaan ze naartoe? Waar Becomes of the Broken Hearted van Jimmy Ruffin. Dit is Zoo, hallo en goedemiddag bij Diederik op de koffie. Bij je nog tot aan 2 uur drinken wij de koffie en luisteren wij naar fantastische plaatjes. Zoals Al Martino en Your Blue Spanish Eyes. Ik kan er niet aan weerstaan. Blue.

0: voorstellen om in bed te blijven liggen, de deur op slot te draaien en te wachten tot die weer overgaat. De Wedding Bell Blues van de Fifth Dimension. Hier is Zoo, de jaren 60, die zijn van ons.
1: Good.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Direct.
2: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.

Gloria Jones, de enige echte en originele natuurlijk. Tainted Love, jongens en meisjes, dames en heren. Ja, Tim Peters, zometeen hier. Tegen de middag om 5 uur, de top 5 at 5 vanavond om 6 uur hier op de radio. Ook op woensdag 8 juli luisteren we naar onze Zoobox plaatjes aanvragen. Kan via zoo.radio. Tot morgen. Don't you

0: Rabarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: België komt als slechtste land uit een Europese test naar pesticiden op aardbeien. In totaal werden 41 bakjes aardbeien onderzocht, waarvan 4 soorten uit ons land. De Bond Beter Leefmilieu waarschuwt voor de gevolgen van pesticiden. Ze kunnen kankerverwekkend zijn en een negatieve invloed hebben op de werking van hormonen in ons lichaam. De gemeten concentraties liggen wel onder de wettelijke limieten. Maar volgens de Bond Beter Leefmilieu zijn de huidige regels niet streng genoeg. Ze wil ook dat landbouwers meer steun krijgen om zonder pesticiden te kunnen werken. In biologische aardbeien zijn geen schadelijke stoffen ontdekt. In Sint-Jans-Molenbeek zijn gisteravond 3 mensen gewond geraakt nadat ze aangereden werden door een auto aan de parking van een cultuurcentrum. Een van hen is in levensgevaar. De bestuurster van de wagen kwam wellicht haar kinderen ophalen. Het is nog niet duidelijk wat haar precies bezielde. Er loopt een onderzoek. In de duinen van Westende is vanmorgen het lichaam gevonden van een man van 78 uit Middelkerke. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden het slachtoffer om het leven kwam. Het parket onderzoekt dat. Op de NAVO-top in het Turkse Ankara heeft de Amerikaanse president Trump scherp uitgehaald naar Iran. Tijdens een ontmoeting met NAVO-baas Rutte zei hij dat het staakt het vuren definitief voorbij is. Trump vergeleek de Iraanse machthebbers met kanker. Amerikaanse troepen namen Iran afgelopen nacht zwaar onder vuur nadat het land eerder raketten had afgevuurd en schepen had aangevallen in de straat van Hormuz. Volgens Trump was de Amerikaanse vergelding 20 keer zwaarder dan de Iraanse. Aanvallen. Hij krijgt steun van NAVO-baas Rutte, die noemde de nieuwe aanvallen op Iran noodzakelijk. De Italiaanse politie heeft 2 ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst opgepakt. Ze zouden zeer delicate, geheime gegevens doorgespeeld hebben aan de Russische ambassade in Rome. Een van hen zou de identiteit prijsgegeven hebben van Italiaanse geheimagenten die momenteel actief zijn in Rusland. De Italiaanse minister van Defensie zegt dat een nultolerantie geldt voor wie de staatsveiligheid in gevaar brengt. Bij de arrestaties nam de politie ook 20.000 euro. Cash, geld, telefoons en laptops in beslag. We krijgen een mix van zon en wolken en de temperatuur ligt in de buurt van 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we veel zon verwachten. We halen dan zo'n 30 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: 2 uur op deze woensdagmiddag, daar zijn we weer. Dit is Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills.

Dennis Roussos, My Only Fascination hier op Zoo. De komende 4 uur mag ik jou weer gezelschap houden, hè? Samen met al die heerlijke oldies. Onderweg zijn de Archies, Tonya, de Cats en dit zijn de Shadows.

0: de beentjes trekken met Piet Veerman en de rest van The Cats natuurlijk. Let's Dance, zoals dat uit 1972 bij jouw favoriete oldies radio. Dit is Zoo. Onderweg zijn Barry Manilow, Niels Sedaka en nu Sam the Sham en de Pharaohs.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatje.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Rob Oud, bekend van zeezender Veronica natuurlijk. Hier alias Egbert Douwe. Iets wat hij samen met Peter Koerwijn bedacht. Kom uit de bedstee, mijn liefste. Het was een Nederlandse versie van een liedje van The Brothers Four uit 1964. Come to my bedside, my darling. Dit is Zoo, jouw oldies radio. Met straks muziek van Louis Prima, The Supremes en The Flowerpot Man. Maar eerst blijven we nog even in Nederland. Dit zijn The Shocking Blue en Venus.

op een zonnige woensdagnamiddag. Uit The Summer of Love, 1967. The Flower Pot Man. And let's go to San Francisco. Dit is Zoo. De jaren 60, die zijn van ons. Maar je hoort hier ook af en toe plaatjes uit de 50s of de 70s in dit geval. 1971 uit het Songfestival Severin.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Oh, amai, mijn voeten.
3: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
4: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
5: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

hem tegen alsjeblieft. Please, Mr. Postman. Het waren de Beatles met hun versie van dit liedje uit 1963. Nieuws en weer van 3 uur komt er zo meteen aan. Eerst nog een hele mooie plaat van Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het klokje slaat 3 uur. Goedemiddag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

The beat goes on. Hier bij Zoo, 24 uur per dag. De meeste plaatjes uit de jaren 60, want de jaren 60 die zijn van ons. Het werd even over drie, deel 2 alweer van Tim in de middag. Zometeen Rob de Nijs en dit is Melanie.

Oh yeah, het was Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. Daarvoor hadden we de Four Tops over Bernadette, Reticatet. De Contours komen er zo meteen aan hier bij Zoo. Maar eerst, als je het mij vraagt, een van de beste Vlaamse zangeressen die we ooit hebben gehad. Anne-Christie.

0: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Ami voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schiphol.

Mooi hè, Alain Barrière. Hij deed er met dit liedje mee aan het Eurovisie Songfestival in 1963 voor Frankrijk. Eindigde op de 5e plek, niet zo heel bijster goed, maar het werd wel een nummer 1 hit in Frankrijk. En over hitparades gesproken, straks om 5 uur is er weer de top 5 at 5 hier op Zoo. Blijven luisteren dus. De Who's Corporation onderweg en dit zijn de Beatles.

0: Assie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Ze was in die tijd zo'n beetje de Poulain van Paul McCartney. De plaatjes kwamen ook uit op het Apple-label van de Beatles natuurlijk. En dit was gebaseerd op een Russisch volksliedje. Those Were The Days, Mary Hopkin. Ze scoorde er over bijna de gehele lijn een nummer 1 hit mee. Een echte wereldhit was het in 1968. Over hits gesproken, deze werd ook een hit. Hoewel hij er niet het Eurovisie Songfestival mee won, hij had er de derde plek mee te pakken in 1973. Cliff Richard en Power to All Our Friends, richting nieuws en weer van

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en in het binnenland tot 29.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 4 uur op deze woensdagnamiddag. Dit is nog steeds Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Anaheim.

aan het koor te kennen. Ja. Maar niet aan de vinger trekken, hè, want dan weet je wat er gebeurt natuurlijk. I'm Your Puppet, James en Bobby Purify, 1966. En we begonnen dit derde deel van Tim in de Middag met Chuck Berry. Randy and the Rainbows zijn zo meteen aan de beurt. En dit is Connie Francis.

Precies 57 jaar geleden stond hij ermee in de Amerikaanse hitparade op de 16e plek in de Billboard Hot 100. Stevie Wonder en My Cherie Amour. Op een dag als deze, precies 57 jaar geleden ook, gebeurt er een ongeluk met zenuwgas op het Japanse eiland Okinawa. Het doet zowel in Japan als in de VS veel stof opwaaien. Okinawa maakt deel uit van de onder Amerikaans bestuur staande Ryukyu

0: Heerlijke 60's soul op deze woensdagnamiddag hier bij Zoo. Met een nummer dat later ook nog in een gezongen versie werd uitgebracht door Barbara Eklund, die we daar straks nog hoorden. Am I the Same Girl? Dit was de versie van de Young Holt Unlimited, The Soulful Strut uit 1968. Blijf bij ons voor muziek van de Four Tops en D&D Mucci.
1: More hits. More 60's.

0: Cool.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
3: Oh, een doos.
2: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
3: Hoe? Ja! Oei, dat is hier een nieuw naar links.
2: We zijn weer terug in onze cel.
3: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
6: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: De echte vent huurt bij Ribarent.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
9: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
10: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
11: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
12: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
13: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

zetten. Gary and the Pacemakers, don't let the sun catch you crying. Ik denk wel bij deze temperaturen dat die tranen snel opgedroogd zullen zijn. Hè? Dat is wel een voordeel natuurlijk. Goedemiddag, dit is Zoo. Met nu het thema uit The Magnificent Seven. Hier is elke

Altijd blijven dromen, dat is de boodschap. Johnny Burnett op Zoo en daarvoor Neil Diamond, die een serenade schreef, geïnspireerd zo'n beetje op het werk van de 19e-eeuwse poëet Henry Wadsworth Longfellow. Daarom werd het dus de Longfellow Serenade. Deze serenade is dan weer geïnspireerd op een hoerenkot, zeg maar. Dat is dan weer iets helemaal anders. The House of the Rising Sun, The Animals. There is

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.

was met een beetje peper in de poep, hè? Wilson Pickett en The Land of the Thousand Dances, meegeschreven door Fats Domino. Dit is Zoo, jouw enige echte oldies radio op FM, DAB+ en op zoo.radio. We gaan zo stilaan alweer richting 5 uur. Zometeen is er de top 5 at 5 uit de België.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De dramatische brand in een woontoren op de Antwerpse linkeroever vorige week is ontstaan tijdens werken aan een nieuwe elektriciteitskast. Het Antwerpse parket heeft dat bevestigd na verslag van de deskundigen. Vermoedelijk is een koperen waterleiding geraakt, waarna kortsluiting brand veroorzaakte en het vuur zich via de leidingsschacht snel kon verspreiden door het oude gebouw. Het gerecht onderzoekt de feiten voorlopig als onopzettelijke brandstichting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. De brand bij een recyclagebedrijf in Haren in Brussel is onder controle. Het vuur brak kort voor de middag uit op een 2500 vierkante meter grote opslagplaats en zorgde voor dikke rookpluimen. Naburige bedrijven zijn ontruimd en 1 iemand die door de rook bevangen raakte, is naar het ziekenhuis gebracht. Ook het spoorverkeer in Brussel ondervond enige hinder. De brandweer probeert nu nog een torenhoge stapel afval uiteen te trekken met een kraan om daarna laag voor laag te blussen. Bij schokdemperfabrikant Tenneco in Sint-Truiden staan 120 banen op de tocht. Dat heeft de directie gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Eerder was ook gevreesd voor sluiting van de fabriek die de productie jaar na jaar ziet dalen. Directie en sociale partners gaan na de zomer onderhandelen. Bij het bedrijf werkten 900-tal mensen. In de Verenigde Staten ligt een kandidaat van de Democratische Partij voor de Senaat onder vuur. Graham Plattner, kandidaat voor de staat Maine, is door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel geweld. Meerdere politici uit de eigen rang hebben intussen al hun steun voor Plattner ingetrokken en roepen hem op zijn campagne stop te zetten. De man zelf heeft het over een politieke beschadigingsoperatie. Wel wat wolken, maar warm en droog vandaag. Tot 24 graden aan zee en in de hoge venen en in het binnenland tot 29.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 5 uur op Zoo. Tijd voor de top 5 at 5. Het is die van België van 2 juli 1966 met op 5 de Beach Boys en Sloop John B.
2: From the Beverly Hills.

Rolling Stones. Drie plaatsen omhoog in de Belgische hitparade van 2 juni 1966 met deze Painted Black. Het was de nummer 4 vandaag in onze Top 5 at 5. Iedere werkdag doen we dat hier in Tim in de middag. Om 5 uur doen we een Top 5 ergens uit de Belgische, Nederlandse, Franse, Britse of Amerikaanse hitlijst. Vandaag dus de Belgische van 12 juli 1966. Daarvoor hadden we nog de Beach Boys op 5. Eén plekje omlaag met Sloop John B. En ook deze ging 3 plekken omhoog. De Mamas en de Papas op 3. En

0: De man met de fluit die iedereen volgde, hè, zo'n beetje de rattenvanger van Hamelen. Crispian St. Peters en de Pied Piper ging één plekje omhoog van 3 naar 2 in de Belgische hitparade van 2 juni 1966, waar we vandaag onze top 5 uit 5 gaan halen. Alleen nog de nummer 1, die bleef die week staan op nummer 1, zou in totaal 9 weken op de eerste plek parkeren. Frank Sinatra is dit. Strangers in the Night.
1: Number

wat is het toch fijn deze zomer met al die zonnige muziek op de radio. Hè? Al die zonnige oldies. Daarnet bijvoorbeeld. Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer. Dat was Nat King Cole. En dan deze erachteraan. Ay No Digas, Chris Montes en Raza uit 1972. Dit is Zoo. Je neemt ons overal met je mee. Ook als je op vakantie gaat. Gewoon zoo.radio. Dat werkt over de gehele wijde wereld.

0: De specialist in het offprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
4: Zoo Radio.

Can't You Be True? Chuck Berry, echte pure rauwe rock'n'roll uit 1955 hier op Zoo. En dan terug naar de 60's, dat is toch onze specialiteit. We shiften zo meteen. En dit zijn Jet Harris en Tony Meehan.

Ja, met zijn 5 minuut 20 was het toch een beetje een buitenbeentje in de hitparade in die tijd. Een heel lang nummer voor zijn tijd, 1968. Barry Ryan en Eloise. Dit is Zoo, jouw Oldies Radio. Straks na 6 uur weer de Zoobox met 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Als je nog eentje wil aanvragen, surf dan naar onze website zoo.nl.

0: son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
2: Ja, ondertussen is er wel een cure hoor. Gewoon Zoo laten aanstaan en dan komt het helemaal goed met die Summertime Blues. Eddie Cochran uit 1958. Een dag als deze in 58, 68 jaar geleden, wordt de allereerste gouden LP uit de muziekgeschiedenis uitgereikt. De prijs gaat naar de makers van de soundtrack Oklahoma. Er waren meer dan 1 miljoen exemplaren van die LP verkocht. De eerste gouden single werd in maart van dat jaar al uitgereikt aan Perry Como voor zijn hit Catch a Falling Star. Ook van dat schijfje waren er dus meer dan 1 miljoen verkocht.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Beatles, She Loves You. Het is vandaag precies 57 jaar geleden dat Lee Eastman, de schoonvader van Paul McCartney, op 8 juli 1969 een brief schrijft aan ieder lid van de Beatles. En daarin levert hij zware kritiek op de financiële overeenkomsten die de Amerikaanse zakenman Alan Klein in naam van de groep zou hebben afgesloten. Dit was het weer voor vandaag. Tim in de middag. Morgen een nieuwe. Ik wens je smakelijk eten als je aan tafel gaat. Een fijne avond en veel plezier met de zoek.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 6 uur, goeie avond. Ze zijn daar weer. Al jullie verzoekplaatjes in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills.

0: Rovico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
3: Oh, amai mijn voeten.
4: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
5: Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Heel de maand juli solde bij Schoenen Dirix.
6: Krijg 15 tot en met 70% korting op geselecteerde artikelen.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
9: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
10: Good evening.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact.

0: voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
1: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be. Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
3: Broadcasting to the world. Zoo Radio.
4: See you later, alligator.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Goh.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
3: Opzij, aan de kant.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u, net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: In de kustplaats Wimereux in het noorden van Frankrijk is een Belgische man van 43 overleden. Net nadat hij zijn twee jonge zonen redde van de verdrinkingsdood, kreeg de man zelf een hartaanval. Hulpdiensten reanimeerden hem, maar hij is later toch overleden. Vermoedelijk gingen de kinderen op een ongeoorloofde plek in het water. Het gaat al om de derde verdrinkingsdode in diezelfde regio in enkele weken tijd. Tijdens de hittegolf tussen 18 juni en 1 juli zijn in ons land uiteindelijk 1750 mensen meer overleden dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van Cienzano. De oversterfte ligt dus nog een pak hoger dan aanvankelijk vermoed. Bijna de helft van die overlijdens viel in Wallonië te betreuren. We hebben zo de dodelijkste hittegolf beleefd sinds het begin van de analyses in 2000. De getroffen gebieden in Venezuela heropbouwen zal minstens 32 miljard euro kosten. Dat staat in een berekening van de Verenigde Naties. Bovenop de gebouwen kost ook de impact op watervoorziening, weg- en haveninfrastructuur en energievoorzieningen handenvol geld. Een grote groep economen en academici vragen de regering Trump om de economische sancties tegen het land om die reden op te heffen. Bij de aardbevingen zijn zo'n 3700 doden geteld. En dat cijfer loopt nog dagelijks op. Geen halve finale enkelspel voor Elise Mertens op Wimbledon. In haar kwartfinale moest ze de duimen leggen voor de Tsjechische Linda Noskova, nummer 12 op de WTA-ranking. Mertens, die last had van een kuitblessure, verloor in twee sets, 6-3 en 7-5. Nooit eerder was Mertens in het enkelspel bij de laatste acht geraakt op Wimbledon. Het blijft ook vanavond droog en zonnig. Vannacht zacht met draaglijke minima tussen 12 en 16 graden. Morgen halen we opnieuw 29 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op Braambessen.

0: Hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: En mijn douchekleur, dat ding is versleten, versleten.
5: Hey buurman, alles oké? Okay?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
7: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
8: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
10: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
11: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
4: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring. Helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
6: Broadcasting to the world.

0: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Opzij, aan de kant.
5: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering. In juli bij Eurodeco solde tot wel min 75%. Meubelen kopen? Dan moet je bij Eurodeco binnenlopen. Of kijk op euro-deco.be.
2: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Good evening.

0: het Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product, maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is een eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minimaal rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills event.

0: lang zitten wij hier al opgesloten.
1: Hè?
0: Huh? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Ben ik te vind?
6: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij Bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
9: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
10: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zo.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Turkse Ankara is de NAVO-top afgerond. In zijn slottoespraak prees de Amerikaanse president Trump de 32 staats- en regeringsleiders voor de voorbije dagen. Nog niet iedereen stemt ermee in om de uitgaven voor defensie te verhogen naar 5% van het bruto binnenlands product. Maar dat komt wellicht nog, denkt Trump.
1: That's the benchmark, raising it from 2% to 5% of GDP, which everybody said was impossible. And now they're all thanking me, and most of the countries have agreed to it. We have a couple of that didn't, but I have a feeling they're going to. And pretty quickly.
0: Donald Trump benadrukte geregeld hoe sterk het Amerikaanse leger wel niet is. Intussen roept Pakistan de VS en Iran op om zich te houden aan het staakt het vuren dat was afgesproken. Na aanvallen heen en weer lijkt dat intussen helemaal van de baan. Trump zelf noemde het staakt het vuren intussen voorbij en hij kondigt mogelijke nieuwe aanvallen aan op Iran. Er komt voorlopig geen staking bij een van de twee grote grondafhandelaars op Brussels Airport. De directie wil praten met de bonden en die geven dat voorlopig een kans. Het bedrijf verwerkt onder meer bagage en maakt vliegtuigen schoon. Aanleiding voor de stakingsdreiging is het ontslag van een werknemster, net op de dag dat ze was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. Op de luchthaven van Charleroi dreigt wel nog een staking. Daar zijn de bonden ongerust over mogelijk aangepaste regels voor het werkrooster. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Het is zijn eerste toerzege meteen bij zijn toerdebuut. Tim Merlier was derde en eerste Belg. In de stand blijft de Noor Torstein Trajan leider. Het is zacht en vrij helder bij minima rond 17 graden. Daarna opnieuw een zomerse dag en dan gaan we toch richting 30 graden of meer. En ook de dagen daarna blijft het zomeren.
2: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zijn de Rijossen, onze passie is uw kwaliteit.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie. Ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein tisje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers...

0: Van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerinnovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.